0: the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikie, dat is lekker dinge.

0: Sound Station. The non-stop classics.
1: It's the one.
2: Hi, ek is Dorf Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spret uur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

Bastian was vreselik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om nog een laaste maal sy liefdeslied te deel.

sê, ons keer lekker saam met jou uit die atelier Remoer FM. In die volgende ene wat ek vir jou gaan speel, is die slaan die wind uit my seile van die vuurwerke. Wat sê, gaan hy. Ja, natuurlijk om te hou elke woensdag aand, een klein saterdag aand saam met my, skit jou biskit, om te hou. Moet nie vergeet nie, want ek is saam met jou. En daar waar jy sit, jy is nie alleen nie. Tou ons is saam met jou en hier gaan ons!

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
0: Only the best music in the world. This is your number one radio station.